0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: 3 uur Eetje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5:00.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
4: Simpel Simons.

0: Q-nieuws headlines.
1: Bouw 12 sociale huurwoningen in Budel kan doorgaan. Raad Hees en Leen voor moeilijke keuzes bij begroting. En Valkenswaard lanceert digitale speel- en beweegkaart.
0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Hees en Leen, Kranendonk en

0: nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: De bouw van 12 sociale huurappartementen aan de Rubenslaan in Budel kan doorgaan. De gemeenteraad van Kranendonk stelde het bestemmingsplan in oktober van 2024 vast. Het plan maakt de bouw mogelijk van een appartementencomplex met 3 verdiepingen. Een bewoner van de naastgelegen Kranendonklaan maakte bezwaar tegen het plan. Hij vreest onder meer voor parkeerproblemen, minder privacy en een aantasting van zijn woonomgeving. Ook twijfelde hij of er wel behoefte is aan de 12 sociale huurwoningen. De Raad van State volgt zijn bezwaren niet. Volgens de hoogste bestuursrechter blijkt uit onderzoek en de woonvisie van de gemeente dat er tot 2040 behoefte is aan extra woningen in Kranendonk, vooral in de sociale huursector. Ook parkeren is volgens de Raad van State voldoende geregeld. Daarnaast heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de gevolgen voor privacy en zonlicht, en daaruit blijkt dat het plan aanvaardbaar is. Met de uitspraak is het beroep definitief afgewezen en kan de bouw van de appartementen doorgaan.
0: Heezeleende.
1: De gemeente Heezeleende moet voor de periode van 2027 tot en met 2030 3 tot 4 miljoen euro vinden om de begroting sluitend te krijgen. Dat blijkt uit de kaderbrief die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. De financiële druk komt vooral door stijgende kosten waar de gemeente weinig invloed op heeft. Zo nemen de bedragen aan regionale samenwerkingen fors toe. Ook nieuwe wettelijke taken vragen extra geld. Tegelijk is nog niet bekend hoeveel geld de gemeente de komende jaren uit het gemeentefonds ontvangt. De gevolgen kunnen merkbaar zijn voor verschillende voorzieningen. Dat raakt onder andere de bibliotheken en de dorpshuizen. Ook voor sportactiviteiten, onderhoud van gebouwen en wegen en preventieve hulp aan jongeren zijn extra middelen nodig. Daarnaast lopen de kosten op voor renovatie van basisschool Dirk Heesius en de diverse verkeersprojecten. Het college wil daarom kritisch kijken welke plannen uitvoerbaar zijn binnen de beschikbare financiële middelen en ambtelijke capaciteit. De gemeenteraad neemt later dit jaar besluiten bij de afhandeling van de begroting.
0: De regio.
1: De gemeente Valkenswaard heeft tijdens de Nationale Buitenspeeldag afgelopen woensdag 10 juni de nieuwe digitale speel- en beweegkaart gelanceerd. Met de kaart wil de gemeente inwoners stimuleren om vaker naar buiten te gaan en meer te bewegen en elkaar te ontmoeten. Op de online kaart staan alle openbare speel- en beweegplekken in de gemeente overzichtelijk weergegeven. Het gaat onder meer om speelterreinen, sportveldjes, wandelroutes, beweegtuinen en andere openbare plekken waar inwoners actief bezig kunnen zijn. De gemeente wil inwoners van alle leeftijden laten zien welke mogelijkheden er dicht bij huis zijn. De kaart is bedoeld voor kinderen, gezinnen, wandelaars en sporters, maar ook voor scholen, verenigingen, kinderopvanglocaties, buurtsportcoaches en organisaties in zorg en welzijn. Met de introductie van de speel- en beweegkaart hoopt de gemeente dat meer inwoners gebruik gaan maken van de openbare voorzieningen en nieuwe plekken in hun eigen buurt ontdekken. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag vrijdag 12 juni. Het nieuws lees je gemakkelijk na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
3: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
2: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
4: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
2: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
6: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon.
7: Simpel Simons.
8: Oh.

0: troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstros samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen, en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil, en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Komende zondag verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum staat voor Joy in Muziek, brengt zangplezier, gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen. De meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzicht over de Venne. Zondag, het optreden start om 19:30 en het duurt dan ongeveer 1 uur of 3. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomerense Weg in Hezen. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: De bouw van 12 sociale huurappartementen aan de Rubenslaan in Budel kan doorgaan. De gemeenteraad van Kranendonk stelde het bestemmingsplan in oktober van 2024 vast. Het plan maakt de bouw mogelijk van een appartementencomplex met 3 verdiepingen. Een bewoner van de naastgelegen Kranendonklaan maakte bezwaar tegen het plan. Hij vreest onder meer voor parkeerproblemen, minder privacy en een aantasting van zijn woonomgeving. Ook twijfelde hij of er wel behoefte is aan de 12 sociale huurwoningen. De Raad van State volgt zijn bezwaren niet. Volgens de hoogste bestuursrechter blijkt uit onderzoek en de woonvisie van de gemeente dat er tot 2040 behoefte is aan extra woningen in Kranendonk, vooral in de sociale huursector. Ook parkeren is volgens de Raad van State voldoende geregeld. Daarnaast heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de gevolgen voor privacy en zonlicht, en daaruit blijkt dat het plan aanvaardbaar is. Met de uitspraak is het beroep definitief afgewezen en kan de bouw van de appartementen doorgaan.
0: Heezerleende.
1: De gemeente Heezerleende moet voor de periode van 2027 tot en met 2030 3 tot 4 miljoen euro vinden om de begroting sluitend te krijgen. Dat blijkt uit de kaderbrief die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. De financiële druk komt vooral door stijgende kosten waar de gemeente weinig invloed op heeft. Zo nemen de bedragen aan regionale samenwerkingen fors toe. Ook nieuwe wettelijke taken vragen extra geld. Tegelijk is nog niet bekend hoeveel geld de gemeente de komende jaren uit het gemeentefonds ontvangt. De gevolgen kunnen merkbaar zijn voor verschillende voorzieningen. Dat raakt onder andere de bibliotheken en de dorpshuizen. Ook voor sportactiviteiten, onderhoud van gebouwen en wegen en preventieve hulp aan jongeren zijn extra middelen nodig. Daarnaast lopen de kosten op voor renovatie van basisschool Dirk Heesius en de diverse verkeersprojecten. Het college wil daarom kritisch kijken welke plannen uitvoerbaar zijn binnen de beschikbare financiële middelen en ambtelijke capaciteit. De gemeenteraad neemt later dit jaar besluiten bij de afhandeling van de begroting.
0: De regio.
1: De gemeente Valkenswaard heeft tijdens de Nationale Buitenspeeldag afgelopen woensdag 10 juni de nieuwe digitale speel- en beweegkaart gelanceerd. Met de kaart wil de gemeente inwoners stimuleren om vaker naar buiten te gaan en meer te bewegen en elkaar te ontmoeten. Op de online kaart staan alle openbare speel- en beweegplekken in de gemeente overzichtelijk weergegeven. Het gaat onder meer om speelterreinen, sportveldjes, wandelroutes, beweegtuinen en andere openbare plekken waar inwoners actief bezig kunnen zijn. De gemeente wil inwoners van alle leeftijden laten zien welke mogelijkheden er dicht bij huis zijn. De kaart is bedoeld voor kinderen, gezinnen, wandelaars en sporters, maar ook voor scholen, verenigingen, kinderopvanglocaties, buurtsportcoaches en organisaties in zorg en welzijn. Met de introductie van de speel- en beweegkaart hoopt de gemeente dat meer inwoners gebruik gaan maken van de openbare voorzieningen en nieuwe plekken in hun eigen buurt ontdekken. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag vrijdag 12 juni. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat een korte file op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
4: DAB+.
5: En overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
7: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En zo op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
6: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
8: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
6: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Op zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het PIM-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popkoor Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. IVN Hezenleende organiseert volgende week vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Hezen. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Volgende week vrijdag, 19 juni, vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Hezenleende vind je op de website van IVN Hezenleende. Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. Drie dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

en Julio down bij de schoolyard. Paul Simon opende Horizon Network voor deze vrijdag, de 12e juni het jaar 2026. Luisteraars, van harte welkom. Tot aan 12 uur dit programma. Ja, tussen de buitjes door is het droog. Een graad of 18 vandaag, maar richting volgende week gaat het toch wel wat beter worden met het weer. Er komt toch een beetje zomerse periode aan. Dus dat is niet verkeerd. Vanaf zondag, maandag geloof ik, is wat. Ja. Dan het WK voetbal. Voor de mensen die het gekeken hebben, gisteravond de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. De einduitslag 2-0 met ho-ho heel veel rode kaarten. 3 in totaal. Nou, dat is een aardig begin van de WK. En die was wel... toch wel terecht, want Zuid-Afrika helaas had het niks in te brengen. Mexico was beter. Dan hadden we vannacht nog de wedstrijd Zuid-Korea tegen Tsjechië. Heel verrassend. Ja, de Tsjechen, die won, of sorry, de Koreanen, de Zuid-Koreanen wonnen die wedstrijd met 2-1. Met dankzij de middenvelder die bij Feyenoord altijd niet helemaal fit was. Maar op tijd wel, daar dus. Nou, en vanavond is het dan nog Canada tegen Bosnië-Herzegovina vanaf 9 uur.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

10 uur op deze 12e juni, op deze vrijdag. Daar stem ik in, hè. Oh, joi. Laura Pausini uit Italië. Prachtig, ja zeker. En daarvoor hadden wij de Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Nou, verdwenen. Dan gaan we naar de Boys of Summer. Hier is Don Henley.

0: Ja. Van Morrison samen met zijn bandje Them. Mooi, hè? En Gloria.
1: Gloria.
0: Uit de tijd van de zwart-witte blokstickertjes. Op je witte fiets als provo zijnde. Of op je poeg of via Thomas. Lekker door de straten scheuren. Ja, iedere leeftijd heeft toch iets, hè? Ja, niet dan. Blijft de leuke uit de jaren 60. Dit zijn de Coors. En het heet Radio.

Alvaro Soler heet de goede man. Ja, en Sofia. Sofia. Wie zou je over zingen? Sofia Loren? Denk het niet. Het was, ja, toen was hij er nog niet eens. Nee. Te lang geleden. Dat was eigenlijk iets meer van Tony Bas, hè, in die tijd. Ja. Maar ja, Gina. Ja. Beste vrienden en vriendinnen, aanstaande zondagavond gaat het gebeuren voor Oranje. Om 10:00 de wedstrijd tegen Japan. En we hebben van tevoren nog die wedstrijd Curaçao tegen Duitsland. Nou, het wordt een leuke voetbalavond. Laten wij hopen dat het helemaal goed gaat lukken. Allemaal ook voor de jongens van Oranje. Wij gunnen hun natuurlijk het allerbeste. En wij ook met z'n allen. Oranje steun muzikaal gezien. Is er al wat uit? Ja, natuurlijk. Er is er heel veel uit. Onder andere deze van Gerard Joling. Kom maar, Gerard. Gerard Joling. Rood, wit, blauw. Nou, vooruit dan maar.

0: Ja, dat was de hit voor Calvin Harris samen met Dua Lipa en One Kiss. En daarvoor hadden wij Gerard Joling met zijn bijdrage aan het WK voetbal voor dit jaar met rood-wit-blauw, de kleur van oranje. We gaan snel naar de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard houdt zondag haar jaarlijkse open dag. Tussen 1 en 5 uur zijn bezoekers van harte welkom voor een gezellige, leerzame middag voor het hele gezin. Tijdens de open dag is er van alles te beleven. Kinderen kunnen deelnemen aan speurtochten en zich uitleven op een springkussen. Daarnaast wordt er ook nog een barbecue georganiseerd. Het educatiecentrum van de kinderboerderij vertelt bezoekers meer over de dieren en hun verzorging. En er is een imker aanwezig die uitleg geeft over het leven van bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Bezoekers kunnen ook kennis maken met oude ambachten. Zo worden schapen geschoren en er is te zien hoe wol daarna met een spinnenwiel wordt verwerkt. De open dag biedt een combinatie van ontspanning, educatie en activiteit voor het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de dieren en het werk op de kinderboerderij. Zondag van 1 tot 5 uur, kinderboerderij De Kleine Meer aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Herenboeren De Grote Heide houdt op zaterdag 20 juni van 11 tot 3 een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werken als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboerenmarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan consumenten. Wie meer wil weten over deelname aan Herenboeren De Grote Heide kan tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Zaterdag 20 juni van 11 tot 3 aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op degroteheide.herenboeren.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Begin jaren 70, eind jaren 76, ja. De Bee Gees met Ayo Ayo. In die tijd dat het niet zo lekker boterde tussen de broertjes Maurice, Barry en Robin. Want Robin had wat ruzie. Die wou solo wat meer gaan doen. En die scoorde met Saved by the Bell trouwens in die tijd. Ja, werd wel een groot hit. En Maurice en Barry die namen deze op. Ayo Ayo Ayo. En dat werd ook een groot hit. Dus allebei een groot hit. 10:50 op deze 12e juni. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten.

Dat een hele grote hit met Walking on Sunshine. En dat was er ook zo eentje. Voor Katrina and the Waves en Love Shine the Light. Zij deed ook mee aan het Eurovisie Songfestival, hè, enkele jaren geleden. En daarvoor hadden wij muziek van Yves Berendsen. En we gingen terug in de tijd met hem. Althans, daar zingt hij ook. Daar zingt hij ook. Doen we ook met de Sandy Coast 1967, 68. I See Your Face. Komt ie aan.

Sander Verrens van de formatie Cool and the Gang. Ja. En ook hadden we nog in 1968, was het inmiddels alweer. De Sunny Coast met I See Your Face Again. Leuke plaat nog steeds. Hans van Meulen schreef het destijds. Oh. We gaan het zo dadelijk even naar de bankzitters en de Stray Cats. En dan op weg richting commercials en de nieuws van 11 uur. 11 uur. Ja. Zo snel kan het gaan, luisteraars, inderdaad.

0: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West is de vertraging iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Eerlijk, hè? Nee, ik dacht 1974. Ik weet het niet precies, maar van de grote hit van Josh Kagenus, die schreef het voor de band The Sailor and Girls, Girls, Girls. Welkom luisteraars, 5 minuten over 11 uur op deze 12e juni, op deze vrijdag. Tussen de buitjes door is dit Horizon natuurlijk met Van Dommelen achter de knopjes. En tot aan 12 uur ben ik nog bij je. Dus die drummer al aan de gang hier. Ja, nou in de studio hebben we... Met de Congo's aan de gang. We gaan even kijken naar het WK voetbal. Want er zijn nog wat wedstrijdjes wat ik wil vernoemen. En dat is vandaag. Even kijken dus. Vanavond om 9 uur. Even een klein beetje zachter zetten ding. Ja, ja. Vanavond om 9 uur de wedstrijd Canada tegen Bosnië-Herzegovina. En dan vannacht om 3 uur Amerika. De Verenigde Staten van Amerika tegen Paraguay. Dan morgenavond om 9 uur Qatar tegen Zwitserland. Oh, wat een wedstrijdjes. Hebben we zondag ook nog voor je? Ja, even kijken. Zondag middernacht, Brazilië-Marokko. En dan de eveneens 's nachts om 3 uur, Haiti-Schotland. En dan hebben ze om 6 uur 's morgens Australië-Turkije, zondagmorgen dus. Dan 's avonds om 7 uur, niet om 9, 7 uur. Duitsland-Curaçao. Niet te vergeten, Nederland-Japan om 10 uur. Hier is Sting.

Il Filero, de Chaplin Band was dat. Groot hit in Italië en bij ons ook trouwens. Een miljarden druk. En daarvoor hadden we een speciale remix met Sting. En If You Love Somebody, Set Them Free. En het begon nog zo maar ergens, hè? Ja, nou ja, goed. En dan houdt het een keer op. Plaatjes dan een keer afgelopen. Ja. We gaan naar eind jaren 60. De Hollies. Nummer van Bob Dylan.

de grote hit van Shalamar, I Can Make You Feel Good. En daarvoor hadden wij uit midden jaren 60 opname van The Hollies, Blowing in the Wind, geschreven en ook uitgebracht door Bob Dylan onder andere. Stevie Wonder heeft hem ook uitgebracht. En Joan Baez ook, Joan Baez, ja, de zangeres. I Can Make You Feel Good, ook op deze vrijdag Horizon Network met Van Dommelen achter de knopjes. Hoogste tijd weer een ondersteunertje voor Oranje. Hier zijn Harry Vermeeken en Stef Eckel. Kom maar jongens.

Tropicana voor het goede weer wat er volgende week aan gaat komen. Ja, dus oké, we houden het een beetje in de gaten. Vanaf zondag al wat beter. Morgen eigenlijk ook al wel, hoor. Morgen eigenlijk nog niet zo klagen. Nee, doen we ook niet. Zo raar de agendaberichten. Eerst nog deze van de shirts. Tell me your plans.

0: troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens het optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstros samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen, en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil, en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Komende zondag verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum staat voor Joy in Muziek, brengt zangplezier, gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen. De meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag, het optreden start om 19:30 en het duurt dan ongeveer 1 uur of 3. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomerendseweg in Hezen. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Nog één keer, dan vragen. Ja. Shaking Stevens. Audit van Ernie Ford. Don't tell me your troubles. Een speciale gedraai voor de mensen van Vigorenhof van heden. Want die hebben wel een aardig berichtje. Even kijken, op 27 juni. Ja, dan gaat het gebeuren op de zaterdag. Met Rudy's Sound Music Live. En Rudy was voormalig gitarist en muzikant bij de Rakkers. En zanger ook nog eens. En die gaat een gezellige zaterdagavond voor je maken. In de namiddag althans. We gaan beginnen. 5 uur tot in de loop van de avond. Afgewisseld met muziek van de discotheek van Frank Heesterbeek. Dus dat wordt heel veel genieten voor die mensen. En dat is aan de Witrijd nummer 10, gemeente Bargij. Ik ben niet zo...

Onvergetelijk, hè? Ja, Buddy Holly en de Crickets en Tell Me How. En Paul McCartney en John Lennon hebben ooit gezegd, zonder Elvis en zeker zonder Buddy Holly en de Crickets, ze waren er nooit geen Beatles geweest. Want de Crickets, daar waren ook insecten, hè? En dan hadden in Engeland dachten de jongens uit Liverpool, we moeten ook een beetje een insectennaam hebben. Dat klinkt interessant. En dan waren de Beatles. En naar Beatles eigen kever zijn eigenlijk met twee E's, hè, in het Engels geschreven, Beatles. Maar John Lennon moet er een beat in hebben, dus er kwam een A tussen, de Beatles, vandaar. Nou, ik hoef het allemaal niet meer uit te leggen, het staat gewoon allemaal op internet. Of misschien hadden we heel veel boeken thuis van de Beatles, dat kan. Maar dit waren in ieder geval Buddy Holly en de Crickets.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Een tijdje geleden een Australische band gezien in Eindhoven. De Hindley Street Country Club, die deden dat ook. Ja. Kijk goed ook, hoor. Zeker. Nou, ik zie, kijk even op mijn klokje en ik zie dat het, we gaan richting 12 uur. Is dat zo snel? Ja, zo snel kan het gaan. Ook op 12 juni 2026. Ik heb er nog eentje voor je. We doen dat met de Average White Band en Pick Up the Pieces. Pick up de stukjes rommel opruimen. Hè? Ja, Pick Up the Pieces. En dan gaan we zo dadelijk naar de commercials. Uit een uur van 12 uur. En, nou, het blijft gezellig hier bij Horizon. Zie ik, want collega Erik Jan die gaat straks na 12 uur neemt het over. Dat wordt ook weer gezellig. En dat gaat dan tot aan de klok van 2 uur. En wie staat dan daar? Even tot na de boterhammetjes. Peter van Echt, die is wel met het tussenuur. En dan, dus tussen 2 en 3, hè? Ja, en tussen 4 en 6 uur is het ook nog Echt van Echt. En dan gaan we de avond in. De rest van de collega's houden je op de hoogte. En ook wat betreft Oranje en al het voetbalnieuws. Nou, dat komt hier allemaal voorbij. Wat mij betreft, geniet ervan. Voor de voetballiefhebbers, heel veel plezier komende dagen. En laten we er het beste van hopen. Bedankt voor het luisteren. Tot maandag. Dag, fijn weekend.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhese heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdag al vroeg druk op de weg. Zoals op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp heb je een kwartier extra reistijd. En op de N297 Hoorn richting Nieuwstad. Tussen de aansluiting met de A2 en Nieuwstad doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.

advice for the young at heart. Fears for Fears op de radio op deze vrijdagmiddag. Goedemiddag. Welkom bij Radio Horizon. Dankjewel Jan van Dommelen. Was weer gezellig. De smaak van smaak. Peter nog in een lappenmand. En ik een dagje vrij. En dus mag ik je meenemen naar 2 uur.

Electric Light Orchestra 1983, Calling America. Ja, we kijken naar buiten en we zien een grijze, grauwe dag. En toch is het helemaal niet koud. Met zo'n kleine 15 à 16 graden. Dit is wel het weerbeeld wat we vast gaan houden de komende dagen. Met hier en daar een plensbui. Ach, we maken er maar wat van.

Hij is tegenwoordig nogal populair, om het zo maar even uit te spreken. Alex Warren en Eternity. Na Down on the Street van Shaq Attack en Davina Michelle en Ben Anaal is dit Latricia McNeil.

praten een paar weken geleden in de show van de radio. En daar kregen we nogal wat reacties op. De nieuwe uitvoering zeiden we in 1995. Kun je nagaan. Zo oud is die cover van het origineel van Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart.

nemen op het weer van de komende week. Want de temperatuur gaat weer omhoog. Na het weekend, vanaf maandag, gaat het al richting de 22, 23 graden. En aan het einde van de volgende week wordt het gewoon 30 graden.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitaal.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Dat was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is ook te merken in het zuiden van het land. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Kerkdriel heb je 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Hooipolder doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.

plaat is dit dan. Goodbye Stranger. Je hoorde natuurlijk Supertramp aan het begin van de tweede uur. De smaak van zwaak. Zonder Peter, want die zit in de lappenmand. En ja, we hopen natuurlijk dat hij snel weer terug is op de radio, Peter. Beterschap. Erik Jan hier, leuk dat je luistert. Ik neem je even mee terug naar 1979.

Proclaimers, another 500 miles. Afgelopen zondag hadden we Frank Beerte uit Budelen op bezoek in de show. En hij vertelde over zijn avontuur, zijn deelname aan de Alpe d'Huez. Hij was een van de vele deelnemers uit de regio. Geweldig evenement. Dit jaar ruim 25 miljoen euro opgeleverd. En de teller loopt nog steeds. En dat interview met Frank, dat kun je terugkijken op Facebook. Op de Horizon Facebook en op het YouTube-kanaal van Horizon. En daar hebben we toch een hoop leuke reacties op gehad. Dat, ja, daar moet ik even iedereen toch voor bedanken. Ja, het verhaal van Frank, het was echt kippenvel. Hoe die met een gebroken sleutelbeen toch op zijn fiets stapte. En gewoon 6 keer, ja je hoort het goed, 6 keer die berg bedwong. Zo knap. Enfin, daarom dus de Proclaimers even gedraaid.

0: Nate Ryan en Ela Ela. Tijd voor de Horizon Agenda. Hier is Hans van der...
1: Horizon Agenda.
2: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard houdt zondag haar jaarlijkse open dag. Tussen 1 en 5 uur zijn bezoekers van harte welkom voor een gezellige, leerzame middag voor het hele gezin. Tijdens de open dag is er van alles te beleven. Kinderen kunnen deelnemen aan speurtochten en zich uitleven op een springkussen. Daarnaast wordt er ook nog een barbecue georganiseerd. Het educatiecentrum van de kinderboerderij vertelt bezoekers meer over de dieren en hun verzorging. En er is een imker aanwezig die uitleg geeft over het leven van bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Bezoekers kunnen ook kennis maken met oude ambachten. Zo worden schapen geschoren en er is te zien hoe wol daarna met een spinnenwiel wordt verwerkt. De open dag biedt een combinatie van ontspanning, educatie en activiteit voor het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de dieren en het werk op de kinderboerderij. Zondag van 1 tot 5 uur, kinderboerderij De Kleine Meer aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Herenboeren De Grote Heide houdt op zaterdag 20 juni van 11 tot 3 een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werken als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboerenmarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan consumenten. Wie meer wil weten over deelname aan Herenboeren De Grote Heide kan tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Zaterdag 20 juni van 11 tot 3 aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op degroteheide.herenboeren.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Erik Jan de Sterke.
4: De show van de radio.

0: zit.
1: De romantiek tintelt door je luidsprekers. Je huiskamer, je auto of je werkplek in. Die with a smile. Lady Gaga en Bruno Mars, plaatje 2024, hoorde je hier in de smaak van smaak.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
1: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
5: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Peter van Echt.
7: Met de dank aan Peter Smaken voor de muziek in zijn programma. Het lunchprogramma De Smaak van Smaak. Thank God It's Friday. Vrijdag.

After Eurovision. Jaren geleden heb ik hem nog wel eens gezien in het Turfschip in Breda. En hij wist 3 keer het Eurovisie Songfestival te winnen. En dit deed hij in 1980 voor Ierland. Johnny Logan en je hoorde What's Another Year. Vrijdagmiddag, we gaan op naar een spik-splinter nieuw weekend. Is dit Sinéad O'Connor? Yeah.

0: videoclip. Waarin je Sinéad ook echt ziet huilen, volgens haar zelf, omdat zij op dat moment aan haar overleden moeder dacht. En Nothing Compares to You bleek uiteindelijk ook de allergrootste laatste hit te zijn geweest voor Sinéad O'Connor. Haar politieke uitspraken en acties, onder andere het verscheuren van een foto van de paus, maakten haar bij het grote publiek niet populairder, kan ik mij nog herinneren. Maar wat blijft dit een mooie opname. Nothing Compares to You.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

bijna 15 minuten over 2 geworden. Atletiekvereniging DES in Eersel is een inzamelingsactie gestart voor de aanschaf van zogeheten running frames. Met deze hulpmiddelen wil de vereniging atletiek toegankelijk maken voor kinderen met een lichamelijke beperking, zodat zij zonder drempels kunnen deelnemen aan trainingen en activiteiten. Je moet onze website echt gaan bezoeken, want ik vind het echt leuk dat mensen daarover nadenken en ook iets bedenken om ook die mensen te betrekken bij al die activiteiten. Running Frames, daarvoor hebben ze heel veel geld nodig. Dit

inzamelingsactie gestart voor de aanschaf van een zogeheten running frame. Misschien wel van meerdere running frames. En je moet echt onze website even bezoeken, www.rtvhorizon.nl. Je ziet bovendien ook een foto van de running frame. Het is eigenlijk een soort van rolstoel, maar dan toch een

0: silent.
1: Ja, en dit is dan toch echt het originele Simon & Garfunkel. En je hoorde de Sound of Silence. Zijn dit de headlines van het regionieuws?
2: Horizon regionieuws headlines.
3: Bouw 12 sociale huurwoningen in Budel kan doorgaan. Raad Heze lenen voor moeilijke keuzes bij begroting. En Valkenswaard lanceert digitale speel- en beweegkaart.
2: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heze Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
4: Radio Horizon.

Ja, vandaag is het nog een beetje doorbikkelen wat het weer betreft. Maar morgen dan breekt wat vaker de zon door. Al kan er soms nog wel een bui vallen. Het wordt maximaal 17 tot 20 graden. En als we dan iets verder het weekeinde in kijken, dan wordt het alsmaar weer een beetje beter. Hè? Het is wel weer even voldoende geweest. Douwe Bob hadden we met I Believe. Is dit

0: toch alweer enige tijd niet zo heel erg veel meer van vernomen van deze Lisa Lois. Ze was in 2009 nog de winnaar van de Nederlandse versie van het televisietalentenjachtprogramma X-Factor. You're the Promises, Promises.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: De bouw van 12 sociale huurappartementen aan de Rubenslaan in Budel kan doorgaan. De gemeenteraad van Kranendonk stelde het bestemmingsplan in oktober van 2024 vast. Het plan maakt de bouw mogelijk van een appartementencomplex met 3 verdiepingen. Een bewoner van de naastgelegen Kranendonklaan maakte bezwaar tegen het plan. Hij vreest onder meer voor parkeerproblemen, minder privacy en een aantasting van zijn woonomgeving. Ook twijfelde hij of er wel behoefte is aan de 12 sociale huurwoningen. De Raad van State volgt zijn bezwaren niet. Volgens de hoogste bestuursrechter blijkt uit onderzoek en de woonvisie van de gemeente dat er tot 2040 behoefte is aan extra woningen in Kranendonk, vooral in de sociale huursector. Ook parkeren is volgens de Raad van State voldoende geregeld. Daarnaast heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de gevolgen voor privacy en zonlicht, en daaruit blijkt dat het plan aanvaardbaar is. Met de uitspraak is het beroep definitief afgewezen en kan de bouw van de appartementen doorgaan.
1: Heezeleende.
2: De gemeente Heezeleende moet voor de periode van 2027 tot en met 2030 3 tot 4 miljoen euro vinden om de begroting sluitend te krijgen. Dat blijkt uit de kaderbrief die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. De financiële druk komt vooral door stijgende kosten waar de gemeente weinig invloed op heeft. Zo nemen de bedragen aan regionale samenwerkingen fors toe. Ook nieuwe wettelijke taken vragen extra geld. Tegelijk is nog niet bekend hoeveel geld de gemeente de komende jaren uit het gemeentefonds ontvangt. De gevolgen kunnen merkbaar zijn voor verschillende voorzieningen. Dat raakt onder andere de bibliotheken en de dorpshuizen. Ook voor sportactiviteiten, onderhoud van gebouwen en wegen en preventieve hulp aan jongeren zijn extra middelen nodig. Daarnaast lopen de kosten op voor renovatie van basisschool Dirk Heesius en de diverse verkeersprojecten. Het college wil daarom kritisch kijken welke plannen uitvoerbaar zijn binnen de beschikbare financiële middelen en ambtelijke capaciteit. De gemeenteraad neemt later dit jaar besluiten bij de afhandeling van de begroting.
1: De regio.
2: De gemeente Valkenswaard heeft tijdens de Nationale Buitenspeeldag afgelopen woensdag 10 juni de nieuwe digitale speel- en beweegkaart gelanceerd. Met de kaart wil de gemeente inwoners stimuleren om vaker naar buiten te gaan en meer te bewegen en elkaar te ontmoeten. Op de online kaart staan alle openbare speel- en beweegplekken in de gemeente overzichtelijk weergegeven. Het gaat onder meer om speelterreinen, sportveldjes, wandelroutes, beweegtuinen en andere openbare plekken waar inwoners actief bezig kunnen zijn. De gemeente wil inwoners van alle leeftijden laten zien welke mogelijkheden er dicht bij huis zijn. De kaart is bedoeld voor kinderen, gezinnen, wandelaars en sporters, maar ook voor scholen, verenigingen, kinderopvanglocaties, buurtsportcoaches en organisaties in zorg en welzijn. Met de introductie van de speel- en beweegkaart hoopt de gemeente dat meer inwoners gebruik gaan maken van de openbare voorzieningen en nieuwe plekken in hun eigen buurt ontdekken. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag vrijdag 12 juni. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Het was de bloedlijn, oftewel de bloodline van Alex Warren en Jelly Roll. Het is 3:05 geworden. In Sterksel kriebelt het festivalvirus al volop rond. Op zaterdag 11 juli vindt in het dorp namelijk de eerste editie plaats van SOA, Sterksel Open Air. Op een weiland aan de Albertlaan zijn dan optredens van verschillende bekende Brabantse artiesten te zien. Wat 2 jaar geleden begon als een verjaardagsfeestje voor de 50ste verjaardag van Sterksel naar Rob Schepers, is daarmee uitgegroeid tot een echte festival met optredens van aansprekende namen als La Fuente, Jan Willem Roy, Extens en ook VOF De Kunst. Ja, en de naam SOA bedacht Rob Schepers met een ludieke knipoog voor zijn verjaardagsfeestje. Daar ontstond het idee om een soort mini-festival te gaan houden. Het gaat

beetje jeugdsentiment. Deze hit van Hot Chocolate en You're the Girl Crazy. En daarvoor hadden wij nog Arthur Baker. The Message is L-O-V-E. Vanmiddag om 4 uur zijn we er uiteraard ook weer met een nieuwe aflevering van het programma. Echt van echt tot 6 uur vanmiddag. Daarna een nieuwe knooppunt Leen Rijden met Frans van Dam tot 7 uur. En tussen 7 en 9 uur, jawel hoor, je hoort het allemaal goed, hebben we nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed. En dan is het nog niet klaar, want tot 11 uur hebben we natuurlijk Jordan en Stef op de radio. Nou goed, laten we de koorts nog een beetje opdrijven met deze WK

Ja, we gaan het zien aanstaande zondag, hè, om 9 uur, Nederlandse tijd. Dan moet het Nederlands elftal aantreden tegen Japan. Hadden wij Shakira en Burna Boy. Je gaat hem nog vaker horen de komende tijd. Het heeft alles te maken met het WK wat georganiseerd wordt door de Verenigde Staten, Canada en ook in Mexico. Aanstaande zaterdag, hè, luisteren naar Fris uit de Veren. Want dan doen we natuurlijk de zangeres zonder naam. Dat kon niet uitblijven. Waar ruikt het hier eigenlijk naar?

het gehoord. Hè? Ook in het weekend zijn wij radioactief bij dit uitzendbureau. Te beginnen morgen vroeg alweer om 9 uur met de nieuwe Fris uit te veren. Ja, en we halen er weer uit de kast. Hè? Enige tijd geleden dat we de zangeres zonder naam op de radio hadden. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het WK. Hè? Mexico kan natuurlijk niet uitblijven. Hey, bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur. Maak er in ieder geval een heel goed weekend van. En voor een ieder die het horen wil. Straks om 4 uur zijn we er met de nieuwe Echt van Echt. What?

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
8: DAB+
9: en overal online.
8: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is flink op gang gekomen in het zuiden van het land. In totaal bijna 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. 20 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van Dordrecht. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar daardoor ook nog een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor het knooppunt Plaverpolder. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Radio Horizon.
8: Peter van Echt.
12: Ja, vrijdagmiddag. Hè. We gaan op naar een spik-splinter nieuw weekend. Nog even volhouden. Een uurtje of zo, denk ik. Thank God it's Friday. Vrijdag 12 juni. Welkom.

Uit de Duitse keuken van Frank Varian was dit de muziek van de Duitse groep Boniem. Hehe, poepoe. Door de Daddy Cool. Even na 4 uur geworden. Het is vrijdagmiddag 12 juni. Van harte welkom bij deze nieuwe Echt van

0: muziek van de broertjes Koen en Chris Wouters. En Koen die bracht toch wel veel vrouwenharten op hol. En Chris, ja, die liep er een beetje achteraan eigenlijk, hè? Ah, dat is een beetje flauw. Wel een mooie plaat hadden wij, Clouseau en Jorda Pas.
1: Radio Horizon.
0: Horizon. Ja, maar iemand moet dan toch de kar trekken. In dit geval was het Koen die de leadzanger was van Clouseau. En die trok natuurlijk wel de meeste aandacht. Goedemiddag nogmaals. Dit is Sienna Spiro en Material Love.

0: plaat van Sienna Spiro en You're the Material Lover. De eerste editie van het SOA Festival Sterksel Open Air, die komt eraan en wel op 11 juli. Noteer het alvast in je agenda. Die vindt op een bijzondere locatie plaats, midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en ook Brabantse gezelligheid. Jan Willem Roy komt er naartoe, de Lampagasten, maar ook La Fuente. En ook VOF de Kunst, vennootschap onder firma.
1: Rocks!

0: Terksel Open Air, dus zaterdag 11 juli. Het begint om 3 uur en het duurt tot 1 uur 's nachts. En de locatie, zoals ik al zei, Weilanden bij Huizen Sint-Jozef aan de Albertlaan 4 in Sterksel. De kaarten kun je bestellen via sterkselopenair.nl en die kosten €38. Maar daar krijg je ook wel wat voor, hoor.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

van Teddy Swims en Mr. Know It All. En daarvoor hadden wij muziek van Enrique Iglesias, de man die altijd in één adem genoemd wordt, natuurlijk met zijn vader. Maar goed, dat heeft hem ook zover gebracht, naar alle waarschijnlijkheid.

is muziek van Roxy Dekker, Idly en ook Ronnie Flex. En het heette Hoe Het Is. Het is ermee 4:30 geworden op deze Thank God It's Friday. Is dit muziek van Nene Cherry en...

0: words in heavy doses.
1: Muziek van Nene Cherry en Jorda Man Child. Zometeen een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. Wilt u daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Doe het 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Het kost je verder niks. Enkel en alleen maar de moeite. Tot aan die tijd is dit Eric Clapton en The Forever Man.

0: Op zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het PIM-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popcore Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. IVN Hezenleende organiseert volgende week vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Hezen. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Volgende week vrijdag, 19 juni, vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Hezenleende vind je op de website van IVN Hezenleende. Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. Drie dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

We hebben niet een al te fraaie vrijdag achter de rug qua weer betreft. Maar als we dan naar het weekende kijken, dan wordt het beetje bij beetje toch weer wat beter. En dat is ook wel weer lekker toch even. Het was voldoende weer die regen zo. Dit is...

Ah, ik vind het een heerlijk vrijdagmiddag plaatje. De laatste werkzaamheden die vinden nog plaats. En dan leggen er heel veel mensen het bijltje erbij neer. Voor een aantal dagen, eindelijk weer een aantal dagen waarin niks moet en bijna alles mag. Was dit muziek van Matt Simmons en Jorah Catch

back. Ze hebben een aantal platen gemaakt. Vooral in de jaren 80. Dit was denk ik toch wel zo'n beetje de allergrootste. Je hoorde de Sunshine Reggae. Tot zometeen na 5 uur. Want dan zijn wij natuurlijk bijzonder graag bij u terug. Met het allerlaatste uurtje echt van echt voor deze werkweek. Tot in die tijd bluff en zo stil.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: verpakking. En uiteraard zorgen we voor een verse kop koffie via onze showroom aan huis. Neem alvast een kijkje op fortune.nl of kom gewoon eens op bezoek bij Fortune Koffie. Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna 1,5 uur oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam ook nog eens 20 minuten vertraging. Ja, en verder zijn het vooral korte dagelijkse files in het zuiden van het land die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

7 na 5 uur geworden op deze vrijdag, deze 12e juni. Van harte welkom bij deel 2 van het middagprogramma Echt van Echt. En we nemen je mee tot aan de klok van 6 uur. Vanaf 6 uur is Frans weer hier voor Knop en Leen rijden. Verder hebben we nog de vrijdageditie van Horizon verbreed. En Jordan en Stef die maken het af vanavond tot een uurtje of 11. Is dit muziek van Fleetwood Mac van het album Tango in the Night, Family.

de zanger Maurice Kanté, gezongen in een Afrikaanse streektaal. Hij nam het op in 1987 tijdens een verblijf in Parijs. En tot op de dag van vandaag is het de beste verkochte Afrikaanse single ooit. Maurice Kanté en Yeke Yeke hadden we. Bijna 15 over 5 is het Boyzone en Love Me For A Reason.

de koffie wel zwart met al die zoetigheid op de radio. Boyzone en Love Me For A Reason. Verzoek van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Valkenswaard, heeft de burgemeester van Valkenswaard een ontheffing verleend aan de reguliere sluitingstijd aan 9 horecazaken in het centrum van Valkenswaard. De ontheffing geldt dan ook echt alleen voor de avonden waarop tv-voetbalwedstrijden van het WK-voetbal worden vertoond, waar het Nederlands elftal uiteindelijk ook aan deelneemt. En een deelnemend café mag open zijn tot een kwartier na de wedstrijd. En onder wedstrijd verstaan we ook een verlenging en mogelijke strafschoppen. De politie en de gemeente en de toezichthouders zullen nazien op de naleving van de verruimde sluitingstijden. Nou ja, leuk dat ze er toch aan meewerken. Laten we eerlijk zijn. Ja, het komt steeds dichterbij, hè. Aanstaande zondag, 9 uur, dan moet het gaan gebeuren tegen Japan. Is dit muziek van de

beetje komen, heb ik het idee. Alhoewel, het kleurt hier en daar wel steeds meer oranje. Ja, en wie weet worden we aanstaande zondag wel in de Japan geraakt. Je weet maar nooit. Staal Kansel, Have You Ever Had It Blue? Dit is Als Je Wint, Henny Vrienten en Herman Brood.

In My House, van alweer een tijd geleden. Leerlingen van groep 6 van basisschool Agnetendal in Dommelen hebben de textielrace 2026 gewonnen. Met maar liefst 32 doorgegeven items, 36 gerepareerde of geupcyclede items, ik vind het een mooi woord, en 2954 kilo ingezameld textiel behaalde de school uiteindelijk ook de

So Am I. We hadden vandaag een regenachtige dag, maar gaandeweg werd het toch steeds een beetje beter. En als we dan kijken richting het weekend, dan zien we dat in ieder geval de zon meer ruimte krijgt en dat de regenkansen steeds kleiner worden. En eind volgende week zouden we zomaar weer eens te maken kunnen krijgen.

0: Marathon Agenda voor deze werkweek. Die is aanstaande. Hans zit al klaar. Was dit muziek van Ultra Fox. En je hoorde Dancing with Tears in My Eyes.
1: Horizon Agenda.
2: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan. En wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard houdt zondag haar jaarlijkse open dag. Tussen 1 en 5 uur zijn bezoekers van harte welkom voor een gezellige, leerzame middag voor het hele gezin. Tijdens de open dag is er van alles te beleven. Kinderen kunnen deelnemen aan speurtochten en zich uitleven op een springkussen. Daarnaast wordt er ook nog een barbecue georganiseerd. Het educatiecentrum van de kinderboerderij vertelt bezoekers meer over de dieren en hun verzorging. En er is een imker aanwezig die uitleg geeft over het leven van bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Bezoekers kunnen ook kennis maken met oude ambachten. Zo worden schapen geschoren en er is te zien hoe wol daarna met een spinnenwiel wordt verwerkt. De open dag biedt een combinatie van ontspanning, educatie en activiteit voor het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de dieren en het werk op de kinderboerderij. Zondag van 1 tot 5. 5 uur, kinderboerderij De Kleine Meer aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Herenboeren De Grote Heide houdt op zaterdag 20 juni van 11 tot 3 een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werken als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboerenmarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan consumenten. Wie meer wil weten over deelname aan Herenboeren De Grote Heide kan tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Zaterdag 20 juni van 11 tot 3 aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op degroteheide.herenboeren.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

van Van Morrison en Brown Eyed Girl. En daarvoor hadden wij nog Harry Styles en zijn meest recente. En die heette Dance No More. Zometeen dus een nieuwe knooppunt Leenrijden met Frans van Dam. Bedanken wij trouwens Hans van den Broek en Hans van Goezen voor de bijdrage voor de afgelopen week wat de Horizon Agenda betrof. Hi, baby.

Alex Warren en de nieuwe. En die heette A Fine Place to Die. Je zit erop het programma Echt van Echt. Ik mag u bedanken voor het luisteren. De hele week lang hebben we met het allergrootste plezier dit programma voor u gemaakt. Doen we de komende week weer. En ook in het weekend dan zijn we er weer. Hè? Morgen vroeg om 9 uur met de nieuwe Fris uit de Veer. U bent er daarbij van harte uitgenodigd. En Mary die komt langs met Mexico.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn inmiddels voorzichtig aan het oplossen of worden korter, in totaal om zo'n 65 kilometer. De meeste files die er staan hebben maximaal zo'n 5, hooguit 10 minuten vertraging. 2 uitzonderingen, dat zijn de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Als eerste de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En datzelfde geldt eigenlijk voor de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam, ook daar nog 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vrijdagavond 12 juli. Goedenavond, van harte welkom. We gaan beginnen aan de weekendaflevering van Knoop in Leenrijden. En in dit weekend natuurlijk de eerste wedstrijd van het Nederlands.

Heerlijk spooky dit. Steve Miller Band 1976. Negende studioalbum van de band. En we draaiden Fly Like an Eagle. Wat een heerlijke plaat blijft dat toch nog eens een keer om te draaien. En dat doen we alleen maar als het een beetje duister weer is. Zo werkt het ook wel weer. Als zonnig weer wordt trouwens. En dat zag ik alweer aankomen volgende week. Tussen de 33 en de 35 graden. Staat weer geen maat op. Dan draaien we veel meer zomerse klank. Ja. Zo zijn we nou eenmaal bij Radio Horizon. Klein voorschotje dan maar. Inner Circle.

schijnt voorbode te zijn van een nieuw album van Ilse de Lange. We zijn in blijde verwachting. Dit was haar nieuwe single Something Good draaien.

muziek die je direct herkent. En dit was er een van, Paul Carrack. Frans zat een tijdje bij de Australische band Squeeze. En binnenkort treedt hij weer op. Hè? Ja, binnenkort, dinsdag 27 oktober in Eindhoven. In het muziekgebouw, hè? Al daar. Er zijn nog kaarten, jongens, dus vandaar. Tempted draaiden we nog een keer. Ja, kijk eens diep in mijn ogen. Luister naar Rima uit 2000.

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land zijn de laatste files van de avondpits nu snel korter aan het worden of zelfs aan het oplossen. De meeste oponthoudt nog altijd op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 naar Den Bosch, voor Zaltbommel nog een kwartier vertraging. De A27 vanuit Utrecht naar Breda, voor de brug bij Gorkum nog een kwartier oponthoudt en er staat er 8 kilometer file. En tenslotte valt nog op de A76 Geleen richting Aken, voor de Duitse grens 10 minuten oponthoudt. En nog een wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad is een ongeluk gebeurd. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

1982 bracht The Alan Parsons Project een zesde studioalbum uit, Eye in the Sky. En we draaiden daar de titeltrack van, gezongen door Eric Wilson. Want Alan Parsons die zong destijds niet zo vreselijk veel mee. Tegenwoordig doet hij dat schijnbaar wel. En niet zonder succes, moet ik zeggen. En we draaiden de lange versie met Sirius aan de voorkant. Deden we een aantal mensen heel groot plezier mee waarschijnlijk. 7 voor half 7, dit is de 1975, de sound.

Dr. Love, First Choice. Lekker dansbaar. Tilly Soul is dit, hè? Ja. Binnenkort trouwens een avond gevuld met Motown en Philly muziek. We houden je op de hoogte. Volgende week weten we meer. First Choice draaien we. Ja, we zijn zelf ook benieuwd. Bijna 7:15. We gaan terug naar 2025 met Ed Sheeran en...

Een van de laatste platen, dat wordt Open Light van Taylor Swift. En we hebben natuurlijk nog de Simple Shazam van Prince, postuum uitgebracht, Stone. En daarna Hans van der Meis. Is hij er al? Ik zie hem al voorbij komen. Volgens mij is hij er al. Ik denk dat hij koffie halen is. Deze is speciaal voor Hans, omdat hij zo mooi is. Orleans.

0: Nieuwe single is ondertussen ook al uit. Gaan we volgende week vaak horen, jongens. Taylor Swift en Opa Light.
1: Horizon.
2: Radio.
3: Horizon.
2: Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Radio Horizon.
0: We zijn er doorheen. Zometeen veel plezier met Hans. En voor de laatste keer, ik pik het draadje weg. Stone.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
3: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
2: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
4: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
2: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorkum nog 4 kilometer langs bereiden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van der Meijs.
6: Vannacht welkom tot aan 9 uur is dit Horizon verbreed met Hans van der Meijs. Vorige week hoorde je Frans Verdam. Die hoor je net trouwens ook tussen 6 en 7 uur in Knooppunt Leenderheide. We zijn er blij mee. En vorige week zat er een weekje vakantie in. Vandaar dat je Frans Verdam hoorde. En hier is Toto met Pamela.

Zo, je kunt het weekend maar goed beginnen. Vandaar Toto met Pamela uit 1988. En in dat nummer zingen ze Rain or Shine, Any Kind of Weather. En dat hebben we inderdaad afgelopen week gehad. Maar we gaan niet zitten zeuren, want het is weekend. Ook al valt er een druppel regen, we zijn erbij. Tot aan 9 uur is dit horizon verbreed. Rain on me. Hier is Sam Fender en Olivia Dean.

Een opname uit 2025, maar nu terug te vinden binnen de hitparade van dit moment. Sam Fender en Olivia Dean en Rain On Me. En Don't You Worry About A Thing, want het is weekend. Je hoort Justin Brown samen met Incognito.

Ik heb erover zitten twijfelen of we niet gewoon de originele opname van Billy Joel moesten draaien, Uptown Girl, maar we kozen voor de 30ers en de 40ers. Uptown Girl van Westlife komt uit 2002. En Basten van Stella Lefty, daar weer voor. Je luistert naar Radio Horizon, Horizon verbreed. Morgen wordt het 13 graden minimaal en 19 graden maximaal. Het blijft droog en het zonnetje schijnt achter de wolken. Dus dat is

0: Radio Horizon met Horizon Verbreed. Someone Loves You, Honey. En het hoor je 24 uur per dag. June Lutz en Prince Mohammed komt uit 1982. I'm in Heaven, Gold Kimono en Love for Love, Robin S.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
1: Radio Horizon.
0: En heb je al leuke plannen voor het weekend? Of wil je nog gaan kijken wat je kunt gaan doen? Dat kun je doen op onze site rtvhorizon.nl. Dus rtvhorizon.nl.

0: van Jonas Blue en This Girl van Kungs.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kranendonk

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

En hartstikke fijn dat je luistert. Bijna 10 voor 8. So much love to give. The Freeloaders en Mark Floor en Snelle met hun nieuwe single. Parkje, biertje, vrienden. Het is leuk voor het weekend en het moet dan wel een beetje droog blijven. Mocht je een plaatje aan willen vragen in dit programma, kan natuurlijk altijd hans@rtvhorizon.nl. Dus hans@rtvhorizon.nl. We gaan eens terug in de tijd. Doen dat met UB40, 1983. Don't Break My Heart.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
3: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
2: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
4: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst de plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen, als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

6 over 8 inmiddels. Radio Horizon met Horizon verbreed nog tot aan 9 uur. Houden wij jouw handje vast. Hold my hand. Je hoorde Jess Glynn als eerste nummer in dit uur. Daarna Stef en Jordan. En die nemen je mee tot aan 11 uur. Een prachtig weekend hebben we hier voor de boeg op Radio Horizon. Morgen inderdaad weer de show van de radio. Met heel veel noemenswaardigheden uit deze regio. Radio Horizon. Hier is Billy Ocean. Hey!

dansbare klank aan een grote hit van Billy Ocean, Get Out of My Dreams and Get Into My Car. En The Kingdom of Fear is een nieuwe opname van Cameron Whitcomb. 40 jaar geleden kwam er een plaat uit die heette Radio Africa. Dat klonk niet erg positief, ging over Afrika, want het ging daar niet goed. Helaas kunnen we het plaatje nog steeds draaien en het gaat er nog steeds niet goed. Hier is het Latin Quarter.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

laatste opname van Ariana Grande heet That I Made You Love Me. En Radio Africa daarvoor van Latin Quarter. En die plaat is inmiddels 41 jaar oud. En helaas nog steeds een feit. Kranendonk, Heeselende en Valkenswaard. Wij zijn de streekomroep Radio Horizon. Je ziet ons overal.

bijna half negen alweer. Radio Horizon, Horizon verbreed nog tot aan 9 uur. De burgemeester van Valkenswaard is blij en trots op het nieuwe college. We hebben een mooi nieuw team om mee aan de start te gaan. Burgemeester Corien van Overdijk is blij en trots dat ze met 4 onlangs benoemde wethouders van start mag met het kerstverse raadsprogramma. Alle 5 hebben er zin in, zo laat ze weten tijdens de eerste informele persgesprek van de nieuwe raadsperiode. Na het uitdelen van kopjes soep en verse worstelbroodjes is er een voorstelrondje en daarbij blijkt dat de nieuwe 2 wethouders, René van der Kerkhof en Jordi Drieman, zich al aardig thuis voelen in de nieuwe gemeente, waarin zij onlangs tot wethouder werden verkozen.

Het nieuws van bij ons en de grootheid die je kent, Joods. Allemaal hier bij Radio Horizon, Clubniveau en Lean On Me. En waar gaat het heen van de Lustrum Band Sonar? En dan zeg je misschien, wat is dat nu? Wel, dat is de officiële huisband van studentenvereniging uit Nijmegen. En die heet dan Pocas, dat is een roeistudentenvereniging. En de huisband die maakt fantastisch leuke muziek. Wij werden geattendeerd door Jan Thijssen, dat is ons feestnummer hier. En die had een avondje gedraaid en die kwam deze band tegen. En het is inderdaad een prachtig nummer, dus Jan, hartstikke bedankt. En je gaat hem horen, waar gaat het heen? Orange Juice Jones, we willen het er niet over hebben, maar we hebben er veel van gezien. The Rain.

Uit de hitparade van dit moment, Bruno Mars en I Just Might van het album Romantic. En daar staat inderdaad ook Risk It All op. Prachtig album, gaan er zeker eens naar luisteren. The Rain, dat slaan we over. Orange Juice Jones uit 1986 alweer. Weet je, het is weekend, dus we gaan er tegenaan. Lekkere muziek, hier is Gigi D'Agostino.

Tell Me Why. Ik vraag mezelf inderdaad ooit af. Tell Me Why. De Brunsky Beat had er een groot hit mee. En La Passion van Gigi D'Agostino. Ben je al een beetje zenuwachtig voor zondag?

Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Dat is de Viva-song 2026. Het voetbal in Amerika is begonnen. Aanstaande zondag het voetballen van het Nederlands elftal. Ze missen Veerman. Die zou het balletje op de snelle malen neerleggen. Het was 1-0 voor Nederland. We gaan kijken wat het gaat worden. Misschien zijn ze vroeg thuis. Dan hebben ze dit jaar lekker vroeg vakantie. Tonight daarna van New Kids on the Block. Dat was een boyband in de jaren 90. Zometeen onze boyband hier bij Radio Horizon. Stefan Jordan, die nemen je mee tot aan 11 uur. We laten ze vast een beetje dansen, warm lopen op Rick James en Super Freak. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. She's a

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
2: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
4: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
2: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jordan en Stef.
6: Ja, dat is een titel en dat klopt ook nog deze week.
7: Jazeker, bedankt Harold voor de mooie show en één aankondiging. Wij gaan er een feestje van bouwen.
6: Ja, Jordan en Stef dus. Ja.

0: Martin Garrix, Usher, Don't Look Down. Stef,
1: ja.
0: We zijn er gewoon weer.
1: Jazeker.
0: Het is ongelooflijk. Wacht trouwens, we hebben nog helemaal niet verteld wat we gaan doen. Dat gaan we eerst doen.
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Ja. We zijn gearriveerd in de studio iets vroeger dan normaal. Was iets meer tijdsdruk.
1: We zijn gewoon op tijd.
0: We waren eigenlijk gewoon op tijd.
1: Wow. Ja. Dat gebeurt echt nooit.
0: Dat is nieuw. Oké, dan zullen we nog iets doen wat nooit gebeurt. Stef, vertel eens, wat gaan we vandaag allemaal ondernemen?
1: Nou, het gebeurt eigenlijk best wel normaal. We gaan gewoon alles doen wat de mensen van ons gewend zijn. We gaan zometeen halverwege het uur het weerbericht doen. Ondertussen wat regionieuws, de speciale feestdagen, de bijzondere verjaardagen in het tweede uur. En een heleboel goede muziek.
0: Goede muziek?
1: Ja, als het goed is wel tenminste. Daar ben jij verantwoordelijk voor.
0: Oké, laten we het hopen. Ik moet zeggen, er is vandaag ook veel nieuwe muziek uitgekomen die best wel goed is.
1: Oh,
0: best wel goed.
1: Heb je daar misschien een soort segmentje voor of zo?
0: Ja, die komt uiteindelijk ook nog voorbij. Ja, dat klopt.
1: Oh, dat is mooi.
0: Ja, maar muziek die ook bekend is, is ook gewoon... Dat moet gewoon benoemd worden hoe goed die soms is.
1: Oké.
0: Okay. Ja, even waardering.
1: Ik voel Dua Lipa.
0: Nee, klopt niet.
1: Oh, shit.
0: Dat is Ariana Grande.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nee.
1: Bijna hetzelfde.
0: Nee, goed. Calvin Harris, Dua Lipa. Daarna hoor je het regio nieuws. Maar eerst is hier One Kiss.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turn it up.
1: We pakken het op.
0: Yeah, we turn it up.
2: We gaan het even oppakken.
1: Regio-nieuws, toch?
2: Jazeker.
1: We pakken wel het goed op, op zich.
2: De eerste wel.
1: Oké, vooruit dan.
2: De bouw van 12 sociale huurappartementen aan de Rubenslaan 1 in Budel kan doorgaan. De gemeenteraad van Kranenong stelde het bestemmingsplan in oktober 2024 vast. Het maakt een appartementencomplex van 3 bouwlagen mogelijk, bedoeld voor starters en senioren. Woningcorporatie Stichting Wokom is initiatiefnemer en gaat de woningen verhuren. Een bewoner van de naastgelegen Kranendonklaan ging tegen het besluit in beroep, maar de Raad van State heeft alle bezwaren afgewezen. De woningbehoefte is volgens de hoogste bestuursrechter goed onderbouwd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in Kranendonk tot 2040 behoefte is aan 600 woningen, vooral in de sociale huur. Eind januari wees de voorzieningenrechter van de Raad van State een verzoek om het plan voorlopig te schorsen al af. En met deze uitspraak is het beroep definitief van de baan en hoeft de gemeente geen proceskosten te vergoeden.
1: Oké, wat denk je? Komt het een beetje goed qua hoeveelheid woningen voor ons? Denk je niet, hè?
2: Ja, ik denk dat het nog wel een paar jaar gaat duren.
1: Als ik het zo zie, dan komt het niet zo gauw goed.
2: Nee, niet supersnel.
1: We kunnen wel hopen.
2: En bidden kan altijd.
1: Dat kunnen we doen. En we kunnen wellicht goede muziek draaien. Misschien scheelt het ook.
2: In het gevoel toch wel.
1: Kun je ze dan? Never going home.

0: Shape of You.
1: Shape of You, inderdaad. Ed Sheeran, Stef. Jij hebt nog iets leuks te vertellen vanuit de regio, toch?
2: Jazeker.
1: Oké, nou, vertel eens.
3: Op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland heeft de burgemeester van Volkswagen een ontheffing verleend van de reguliere sluitingstijd aan 9 horecazaken in het centrum van Valkenswaard. De ontheffing geldt alleen voor de avonden waarop op tv voetbalwedstrijden van het WK Voetbal worden vertoond waar het Nederlands elftal aan deelneemt. Een deelnemend café mag open zijn tot een kwartier na de wedstrijd, inclusief verlenging en strafschoppen. De ontheffing geldt dus alleen voor de 9 horecazaken in het centrum van Valkenswaard. Voor alle overige gelegenheden gelden de reguliere sluitingstijden. De politie en gemeentelijke toezichthouders zullen controleren op de naleving van de latere sluitingstijden.
1: Dankjewel, Stef. Ik weet eigenlijk niet zoveel over voetbal, moet ik zeggen. Dus...
2: Ik nog minder, denk ik.
1: Gaan we er iets mee doen in de show?
2: Iets we kunnen voetbal? Iets oranjes draaien.
1: Oh.
2: Denk ik.
1: Ja, dat kan ook. Maar ik bedoel,
2: zwaaien met een vlag of zo.
1: Volgens mij duurt het echt. Ja, dat kan ook. Maar volgens mij duurt het echt een maand of zo. Dus we moeten eigenlijk wel ergens door de show heen misschien iets van uitkomsten noemen een keer.
2: Hmm. Oh ja, dat kunnen we misschien wel doen.
1: Misschien ontkomen we er niet aan.
2: Of hebben we daar niet een reporter voor misschien?
1: Die kunnen we wel eentje zoeken.
2: Eentje rondslaan. Ja, oké, okay, ja, is goed.
1: Dat kunnen we wel. Maar voor nu kunnen we in ieder geval ook weer even muziek draaien.
2: Oké.
1: Dat is ook prima. Inderdaad, lekker met het vlagje zwaaien. Knaan, hier is Waving Flag.

0: Ja, dat doet ze goed. Dat was Pieper Extra samen met David Guetta. One in a Million was dat. Stef,
1: ja.
0: Jij hebt weer het weer.
1: Alweer?
0: Haha.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Vanavond blijft de bewolking hardnekkig en regionaal kan nog wat lichte regen vallen. Een groot gedeelte van de avond en vannacht blijft het droog. Veel kouder dan 15 graden wordt het ook niet. Morgen kan lokaal nog een bui vallen, maar veel vaker is het droog. De zon schijnt af en toe en het wordt een graad of 18. Door een stevige westenwind voelt het daarentegen wat frisser aan. Zondag verloopt droog en vrij zonnig bij wederom 18 graden. En volgende week wordt het droger, zonniger en warmer met temperaturen die oplopen naar waarden tussen de 20 en 25 graden. En richting het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm.
0: Oeh, tropisch warm. Ja, ik moet zeggen, een paar weken geleden vond ik het heel lekker weer. Toen werd het een beetje te warm. En toen werd het weer zoals nu.
1: Ja, het is regenachtig. Ik vind maar niks. Ik heb dus de afgelopen week met mijn verstandskiezer wel grotendeels in bed gelegen. Dus ik heb het niet allemaal mee hoeven te maken.
0: Okay.
1: Maar de afgelopen paar dagen, oh man, grijs en somber en allemaal...
0: Nou kijk, op zich als je in bed ligt is de regen nog wel leuk. Ik weet niet, dat vind ik nog wel een soort sfeer.
1: Ja, ergens wel, maar ik heb dan ook...
0: Als je hele dagen in bed ligt misschien niet.
1: Ja, precies. En ik lag niet zozeer in bed om in bed te liggen. Ik lag gewoon weer een beetje in bed om kiespijn te hebben, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dan heb ik dus op een gegeven moment wel zoiets... Oh, nou wil ik eigenlijk wel weer gaan en naar buiten en zin in de zon, zeg maar. Maar ja, dan is er dus geen zon. Vind ik zo deprimerend.
0: Ja, mooie dingen die zie je meestal pas nadat ze weg zijn, toch?
1: Dat is waar.
0: Maar gelukkig komen er al mooie dingen aan. Benson Boone ook. Titel klopt ook wel. Hier is Beautiful Things.

0: Ja, ik vind het zo ook leuk, moet ik zeggen.
1: Ja, ik ook wel.
0: Dat doet hij goed. LSO samen met Nate Smith. Dat was, even kijken hoe heet dat ding. I Like It.
1: Nou, mooi.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Ja, dat is mooi, maar nu is het tijd voor iets mooiers, hopelijk.
1: Hopelijk wel.
0: Ja, het is tijd voor de nieuwe nummers.
1: Nou, dat zit dus zo. Wij hebben eigenlijk wereldwijd met alle artiesten afgesproken dat hun nieuwe muziek publishen op vrijdagmiddag, zodat onze redactie door al die muziek heen kan spitten. Zodat wij in onze show alleen het allerbeste van het nieuwste kunnen laten horen.
0: Ja, en vandaag is dat eentje van Sam Harper samen met iemand met vooral muziek van dierennamen. Ja, dat is gek. Maar goed, eerst even namen van mensen die het niet geworden zijn, helaas vandaag. Helaas voor hun. Even kijken. Nieuw album van Olivia Rodrigo.
1: Oh.
0: En die heet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Het is
1: heftig.
0: Heel erg zoals
1: heftig.
0: De muziek die ze eerder ook maakte. Maar voor de liefhebbers denk ik dat ze, ja, die gaan het leuk vinden. Ook eentje van Tove Lo en Stromae samen.
1: Oh.
0: Ook spannend. Ook eentje van Boef, een nieuwe.
1: Okay.
0: En dan heb ik nog een heel lijstje, dus die ga ik even hier sneller af. Bibi Rexha, Davina Michel, Turfy Gang, De Jeugd van Tegenwoordig, Busy, Robin Schulz, Tom O'Dell, Rani, Lauf, Khaled, Kanye West, Robin Schulz en Alan Walker. Wacht even, Robin Schulz heb ik twee keer genoemd. Ah ja, dat maakt niet uit. Voor de fans.
1: Heeft hij twee liedjes gemaakt? Ja, het is Robin Schulz, je weet maar nooit.
0: Daarom. Nee, maar welke het wel geworden is. Ik denk dat je veel benieuwd bent.
1: Ja, nou ja, als Tove Lo en Stromae er niet aan kunnen toppen, ja. Dan verwacht ik wel echt veel.
0: Ja, ik moet zeggen, die van hun was gewoon, ja, dat was gewoon niet zo'n vrijdagavondnummertje.
1: Nee, oké.
0: Dus dat...
1: Nou, dan laat het maar eens horen.
0: Nou, vandaag een nieuwe van Oliver Heldens en Sam Harper. Hij is al een paar dagen geleden geleakt en geloof ik al een beetje gedraaid hier en daar. Maar nu hoor je hem voor het eerst hier echt op horizon. Hij heet Satisfy.

0: Vandaag is uitgekomen Overhell en Sam Harper Satisfy. Je hoort hem voor het eerst hier op Horizon. Oké. Stef.
1: Stevige dansplaat.
0: Ja, wat vond je ervan?
1: Echt heftig. Ja, ik vind hem mooi.
0: Ja, lekker?
1: Ja, zeker.
0: Wat ik trouwens net zei, voor de mensen die het niet wisten. Overhelms is bekend geworden door liedjes zoals Koala en Gecko. Dus daarom heeft hij dierenplaten gemaakt.
1: Ah, ja. Oké.
0: Even kijken, wat gaan we doen om het uur af te ronden? Regio nieuws?
1: Ja, kunnen we zo meteen wel even doen.
0: Gaan we zo even doen. Oké, goed. Eerst een plaat uit 2016. Oeh, die doet even pijn. Imani is even worden oud. Imani, don't be so shy.

0: Bruno Mars, Treasure was dat. Stefan, we gaan naar het midden toe. Na 10 uur.
1: Oei,
0: ja.
1: Bijna door midden.
0: Maar. Nog eerst een regionieuwsje?
1: Nog eentje.
0: Gelukkig.
1: De gemeente Heezelene geeft versneld huisnummers uit voor verschillende woningbouwprojecten. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat nieuwbouwprojecten vertraging oplopen door de druk op het elektriciteitsnet. In heel Nederland is sprake van netcongestie. Dat betekent dat het elektriciteitsnet op veel plaatsen vol raakt. Nieuwe woningen en bedrijven kunnen alleen een aansluiting krijgen als er voldoende capaciteit beschikbaar is. En vanaf 1 juli 2026 veranderen de landelijke regels voor het aanvragen van netcapaciteit. Daardoor wordt het moeilijker en onzekerder om op tijd een aansluiting op het elektriciteitsnet te krijgen. Om woningbouwprojecten zoveel mogelijk te beschermen tegen deze situatie, verstrekt de gemeente eerder huisnummers aan een aantal nieuwbouwprojecten. Met dat officiële adres kan voor 1 juli nog volgens de huidige procedure een aansluiting worden aangevraagd. Daarmee wordt de kans groter dat er tijdig stroom beschikbaar is voor de nieuwe woningen. Meer informatie hierover staat op de gemeentelijke website.
0: Elektriciteit.
1: Oh. Ja, dat is, je hebt het altijd nodig, zeg maar.
0: Ja. Je hebt het altijd nodig, eigenlijk is er net te weinig. Dus dan misschien moeten wij wat toevoegen.
1: Ja, een beetje over de radio naar mensen toesturen.
0: Op zich wel, hè?
1: Kunnen ze wel gebruiken.
0: Vooruit dan. Dua Lipa, Electricity, hoor je hier op Horizon, net voor 10:00.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
3: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
2: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Stef. Ja, ja, en zelfs nu zijn we er nog.
5: Ja, 2 keer de helft.
4: 2 keer de helft. Ja, nee, vind ik een goeie. Oké, we gaan wel gewoon door met muziek, want nuttig zijn we niet. Ja, ja, ja.

0: Stef, zelfs op deze, even kijken, 12 juni?
1: Lee. Nee, juni. Ja, ja klopt. Ja, wat jij zegt klopt.
0: Ja, niet.
1: Ja, dat was het niet.
0: Oké, okay, zijn er mensen jarig?
1: Ja, zeker.
0: Welke mensen zijn er jarig?
1: Cabaretier Ronald Goedemond is vandaag 51 geworden. En Canadese singer-songwriter Jesse Reyes is vandaag 35 geworden. En die ken je onder meerdere van One Kiss van Calvin Harris, Rush van Lewis Capaldi en I'm Not Here To Make Friends van Sam Smith.
0: Ja, dus zelf maakt ze niet zo'n hele bekende nummers?
1: Nou ja, ze maakt wel haar eigen nummers, alleen ja, deze zijn iets bekender.
0: Ja, een klein beetje.
1: Ja, die zijn wat groter geworden.
0: Ja. Oké, okay, dan gaan we snel door met Sam Smith. Hier is I'm Not Here To Make Friends van, hoe heet ze?
1: Jesse Reyes.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Stef.
1: Ja.
0: Ik heb het gevoel dat jij regio-nieuws gaat doen.
1: Goed, dat klopt helemaal.
0: Geweldig.
1: Verschillende wagenbouwersgroepen van de Brabantse Dag zijn op zoek naar nieuwe leden. Iedereen die graag mee wil bouwen, creatief wil meedenken of onderdeel wil zijn van de voorbereiding is welkom. Onder meer vriendenkring De Oude Ambachten, vriendenkring De Laarstukken en bouwerij Skoen hebben ruimte voor nieuwe leden. Volgens de organisatie zijn ervaring of speciale vaardigheden niet nodig. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@brabantsedag.nl. De aanmelding wordt vervolgens doorgestuurd naar een passende wagenbouwersgroep.
0: Oké. Ja. Wat moet ik hiervan zeggen? Ja, om eerlijk te zijn, ik heb er best wel het een en ander over gehoord en zo. Maar ik wist eigenlijk niet dat je gewoon bij een vriendengroep kan aansluiten.
1: Ja, kan inschrijven en gewoon mee kan doen.
0: Dat zie ik nou voor het eerst.
1: Nou ja, het lijkt me wel gaaf om een keer zo mee te doen.
0: Is wel leuk.
1: Ik heb er zelf geen tijd voor, moet ik wel eerlijk toegeven.
0: Niet?
1: Nee.
0: Ja. Wat is dat nou?
1: Ja, volgend jaar misschien beter.
0: Oké. Maar als je zou meedoen, wat zou je dan het liefst willen doen? Zou je dan het liefst die wagen willen bouwen? Of zou je dan willen figureren, zeg maar, op de wagen? Of?
1: Ik zou met de techniek eronder bezig willen zijn.
0: Oh.
1: Dus het bewegende gedeelte van het bewegende kunststuk.
0: Oké.
1: Dat lijkt me het mooist.
0: Soms zie je ook van die... volgens mij waren de wagens eerst hoger of zo. En dan zag je soms van die mensen wel boven de wagen staan. En deze een of andere act. Nou, dat is wel bij jou echt on top of the world. Dat is wel...
1: Zeker.
0: Letterlijk, ja.
1: Passend muziekje erbij.
0: Oei, slecht. Imagine Dragons. Hier is on top of the world. Ja.

0: Pitbull. Chris Brown. Oh, ze lacht nog even op het einde.
1: Nee, ze lachen onderuit.
0: Dat heb ik eigenlijk nooit gehoord. Oké, dat was fun. Stef, jij hebt nog regio nieuws.
1: Ja, dat is ook heel fun.
0: Heel fun.
1: De eerste editie van het SOA Festival, staand voor Sterksel Open Air, komt eraan. Midden in de weilanden, een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem. Zo staan J.W. Roy, VOF De Kunst, Extints en DJ DNS en La Fuente op het podium. Ook Melissa May, het Van Binsbergen Trio, Rum for Breakfast, Lampengasten, Hakken met Huub en Golddiggers maken deel uit van het programma. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf de leeftijd 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets, een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Verdere informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het festival sterkselopenair.nl tegen €38 per stuk.
0: Ik vind het wel jammer dat ze niet de afkorting, weet je wel, het domein hebben geclaimd.
1: Ja, soa.nl, maar ja, dat is volgens mij al een domein.
0: Oh shit.
1: Maar dat... Do not look this up at home.
0: Ja, ja.
1: Ik weet niet wat je dan tegenkomt.
0: Oké, dan. Ja, nou goed. In ieder geval leuke afkorting. Leuk bedacht. Anne van Buren, de titel, ja, die hoor je wel.

0: Fremantle, Major Lazer, Emery, Mr. Easy. Vier artiesten. Let Me Live. Stef.
1: Ja.
0: Het weer.
1: Helemaal goed.
2: Het Radio Horizon weekend weerbericht.
1: Vannacht blijft het droog en het blijft zo'n 15 graden. Morgen kan lokaal nog een bui vallen, maar het blijft vooral droog. De zon schijnt af en toe en het wordt een graad of 18. Door een stevige westenwind voelt het iets frisser aan. Zondag verloopt droog en vrij zonnig bij wederom 18 graden. Volgende week wordt het droger, zonniger en warmer met temperaturen die oplopen naar waarden tussen de 20 en 25 graden. En richting het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm tot 30 graden.
0: Soms vergeet ik dat het weekend wordt op vrijdag.
1: Ja, wij zijn hier nog zo druk bezig, zeg maar, om de show helemaal mooi aan elkaar te lijmen.
0: Ja.
1: En dan daarna is het in één keer van, oh, weekend.
0: Ja.
1: En ik heb dus van, oh ja, trouwens, misschien kunnen we het straks nog even hebben over onze week.
0: Dat gaan we doen.
1: Ik wil nou helemaal een verhaal gaan vertellen over wat ik nou vandaag allemaal heb gedaan. Maar dat hoort eigenlijk helemaal niet in dit segment.
0: Ja, vooruit. Als we dat even een beetje bewaren inderdaad, dan komen we er zo op terug. Eerst gaan we even een liedje luisteren wat weinig mensen kennen, denk ik. Nee, valt onder.
1: Nee, ik kom er helemaal niet bekend voor.
0: Nee, geen idee wat het is. Oké, The Weeknd, daar gaan we heen. Blinding Lights hier nu op Horizon.

0: 10:35, Chesto, Tate McRae. Ja, dat was het inderdaad. Ja, toch?
1: Ja.
0: Best goede timing op zich.
1: Het is 10:35 geweest,
0: ja,
1: dat klopt.
0: Ja, potverdorie, best lekker gedaan. Hey. Maar, hoe was jouw week eigenlijk? Want inderdaad, daar kwamen we net achter. We hebben eigenlijk nog niet eens over onze week gepraat.
1: Ja, nee, normaal wachten we daar een beetje mee. Totdat iedereen goed en wel de studio's binnenkomen druppelen, zeg ja. maar. Om dan vervolgens het over onze weken van ons allemaal te gaan hebben. Alleen, ja, vandaag hebben we geen co-host gasten, zeg maar.
0: Ja.
1: Vandaar dat we het vergeten zijn.
0: Dat is,
1: ja. Maar we zullen het een beetje kort houden, of ik tenminste. Want mijn week is eigenlijk gek genoeg vandaag pas begonnen.
0: Okay.
1: Omdat ik dus, ja, ik ben vorige week geopereerd. 2 verstandskiezen eruit, over 2 weken weer 2. En dat is redelijk goed gegaan. Maar ik heb wel een paar dagen in mijn bed gelegen.
0: Hey, maar ik zie het trouwens wel een tactisch voordeel ontstaan.
1: Nou?
0: Want je hebt het afgelopen tijd een beetje gehad over je racepraktijken.
1: Mm-hmm.
0: Als je nou 4 verstandskiezelen uit had halen, dan
1: is het
0: zoveel gram.
1: Ja, zeker. Ik had eigenlijk, bij de volgende 2 ga ik vragen of dat ik ze mee naar huis mag nemen.
0: Oeh.
1: En dan kan ik ze wegen en dan kan ik zeggen, keer 2, kijk, en nu mag ik dus rijden. Dat vind ik wel een goed idee.
0: Dat is eigenlijk wel een hele goeie.
1: Ja.
0: Oké.
1: En verder eigenlijk, ja, dus vandaag wel naar school geweest en dus over betreffende racerij inderdaad weer een beetje aan doorgewerkt en een presentatie mogen geven aan de techniek. Nee, ik moet het goed zeggen, de technologietafel.
0: Technologietafel.
1: Ja, die was toevallig te gast bij ons op school, Summa Automotive College.
0: Oké.
1: En daar mochten wij een beetje, werden wij geïnterviewd over ons raceproject.
0: Oké. Goed interview?
1: Ja, op zich wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Net zo goed als dat voor ons, een paar weken terug?
1: Welk interview hebben we het dan?
0: Van
1: Twan. Oh, ja, zeker. Ja, we hebben er meerdere gehad, hè, de laatste.
0: Ja, dat klopt. Maar die van Twan was wel echt uniek.
1: Ja, dat was inderdaad. Dat was wel een mooi interview.
0: Dat was een goed spul.
1: En heb jij nog iets bijzonders gedaan?
0: Ik zat dus net even in mijn agenda te kijken. En ik zat door mijn foto's heen te bladeren en zo. Om te kijken wat ik gedaan had.
1: Mm-hmm.
0: En ik kwam erachter dat mijn afgelopen week best wel saai was.
1: Oh.
0: Ja, het is nu gewoon school deadlines.
1: Het is einde van, vlak voor de zomervakantie. Hè?
0: Ja, dinsdag moet ik alles inleveren. En dan heb ik presentatie. En dan is mijn semester weer afgelopen.
1: Dat is ook wel weer lekker.
0: Ja, dus eigenlijk de enige foto in mijn galerij de afgelopen week die spannend was. Was toen ik in Leende ergens parkeerde. En dat stond een hele mooie Porsche naast mijn auto.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, daar mag wel een foto van gemaakt worden.
0: Dat vond ik wel leuk.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk het enige.
1: Maar inderdaad, ja, dan is het verder niet heel veel bijzonders geweest de laatste week.
0: Nee, klopt.
1: Muziek dan maar?
0: Ja, ik wou zeggen.
1: Ja, gewoon maar door met de show.
0: Oké, maar jouw weekend is dus begonnen nu?
1: Ja, ik ga niet te veel doen dit weekend.
0: Oké.
1: Ik ga lekker rusten van mijn lange werkweek die ik nou heb gehad.
0: Oké. Lekker man. Nou, dan moeten we maar even wat muziek die de energie brengt.
1: Ja, dat zullen we maar doen.
0: Anders komen we niet goed met ons. Dr. Kusho, Makes Me High, Can't Stop Playing. Dat hele ding. Draaien we nu hier op Horizon.

0: Oké. Gone. Dat zijn we dadelijk. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Maar Stef, je hebt nog één regionieuws.
1: De allerlaatste.
0: Nog eentje dan.
1: De politie heeft maandag 8 juni in Budel een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk in beslag genomen. In totaal werden 24 dozen aangetroffen. Goed voor naar schatting 300 tot 400 kilo aan illegaal vuurwerk. Een verdachte is geïdentificeerd en wordt op een later moment verhoord. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het vuurwerk en de omstandigheden rondom de vondst. De politie benadrukt de ernst van de situatie. Zwaar vuurwerk kan zorgen voor gevaarlijke situaties en brengt risico's met zich mee voor de veiligheid van omwonenden en hulpverleners.
0: Oké, nu zou het eigenlijk gebruikelijk zijn dat we Katy Perry zouden draaien met Firework, maar...
1: Ja, dat is een beetje ongepast.
0: Het zit er niet in vandaag.
1: Oh.
0: Katy Perry. Dus dan maar van anderen. Een beetje improviseren.
1: Oké, we maken er wat van.
0: Venger Boys, hier is Boom Boom.

0: Venga Boys. Oké, Stef.
1: Ja, dat kon eigenlijk niet. Maar goed.
0: moet kunnen. Oké, dus speciale feestdagen.
1: Die hebben we ook nog.
0: Ja.
1: Vandaag was de dag van de gezonde jeugd, de dag van de democratie en de dag van de falafel. Morgen is de dag van de naaimachine, de dag van het bijlwerpen en de dag van rosé wijn.
0: Oké, dus de dag van de gezonde jeugd. Maar dat staat voor mijn gevoel wel een beetje in contrast tot de dag van de rosé wijn. Maar goed, dat maakt niet uit op zich.
1: Ja, maar de jeugd mag geen wijn drinken, hè?
0: Hoezo niet?
1: Jeugd is onder de 18. Dat mag niet, Jordan.
0: Serieus? Is jeugd onder de 18?
1: Ja, dat neem ik aan van wel, toch?
0: Oh, ja, ik geloof je meteen. Ik begrijp
1: algemeen. Ja, denk ik.

0: Dat was inderdaad wel heel apart. Apart. Ja, oké. Okay.
1: Vreemd zeg.
0: Prima. Oké, okay. Stef.
1: Ja.
0: Het is bijna weer tijd.
1: Oh.
0: Dat is jammer.
1: Shit. Het is al 11 uur.
0: Oh, shit.
1: Tjuh.
0: Dat is niet goed.
1: Gelukkig zijn we er volgende week gewoon weer van 9 tot 11.
0: Oké, okay. Vooruit dan. Verder nog iets te vertellen? Eigenlijk niet, hè?
1: Nou ja, ik denk gewoon een fijn weekend en tot volgende week.
0: Maar hoe moeten we nou doei zeggen, Stef?
1: Ja, dat blijft wel moeilijk.
0: Hoe werkt dat?
1: Ja, zwaaien, denk ik.
0: Hoe zeg je nou doei?
1: Ja, D-O-E-I.
0: Oké, okay,
1: goed. Ja, je kan het ook te moeilijk maken, hè?
0: Oké, dan. Nou, tot volgende week. Fijn weekend.
1: Houdoe.
0: Houdoe, oké. Dean Lewis was altijd even moeilijk mee. Hier is How Do I Say Goodbye. Oh, wacht even opnieuw. How Do I Say Goodbye. Hij had zoveel zin in beginnen. Wij ook in het weekend. Dus dan gaan we How Do I Say Goodbye, Dean Lewis.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters in de deals dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie

0: Explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld.